0: Dat waren toch een voorlanding.
1: Well, I don't know what's going on.